0: hem we al sinds een paar weken in de show over Mono met Lock Up, Big FM, Rob Green. We hebben zo veel geile songs nog in de show. Adam 10, samen met Raphael, Beat Goes On. Aber das hier is live on a Crystal Garden stage aus dem letzten Jahr. Im Sommer in Belgien im Jahr 25. Gabs and Vintage Cultures Remix von Frank Ocean, Big FM, Rob Green, Tomorrowland an diesem Samstagabend, One World Radio.
1: Played live at the Crystal Garden. This is Vintage Culture.